0: Er zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
2: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
1: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
2: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
1: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
3: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
1: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Blijven fietsen, mensen? Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door een Aalsmeerder of Kudelstaarter, over alles wat leeft in het dorp en de regio. Deze week is het de beurt aan Anna Maria Giannatasio met haar 8e column Blijven fietsen, mensen? In haar column neemt zij de lezer mee in een zonnig pinksterweekend in Aalsmeer, waar de terrassen vol zitten, de Westeinderplassen druk bezocht worden en iedereen ineens weer volop geniet van het buitenleven. Met humor, herkenbare observaties en een flinke dosis energie schrijft zij over de eerste warme dagen van het jaar, het dorpsleven en de typische Nederlandse drang om elk moment zon optimaal te benutten. Tegelijkertijd deelt zij een praktische pinkstertip. Stap op de fiets en ontdek de ambachtsroute langs creatieve en bijzondere plekken in de omgeving. Een luchtige en vrolijke column vol lentegevoel, optimisme en herkenbare Aalsmeerse taferelen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Van de Bosrand tot Kalslagen. Dit is Radio Aalsmeer.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de treinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer, stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Just come and get it.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: got nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten, liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: voor in de middag.
1: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Blijven fietsen, mensen? Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door een Aalsmeerder of Kudelstaarter, over alles wat leeft in het dorp en de regio. Deze week is het de beurt aan Anna Maria Giannatasio met haar 8e column Blijven fietsen, mensen? In haar column neemt zij de lezer mee in een zonnig Pinksterweekend in Aalsmeer, waar de terrassen vol zitten, de Westeinderplassen druk bezocht worden en iedereen ineens weer volop geniet van het buitenleven. Met humor, herkenbare observaties en een flinke dosis energie schrijft zij over de eerste warme dagen van het jaar, het dorpsleven en de typische Nederlandse drang om elk moment zon optimaal te benutten. Tegelijkertijd deelt zij een praktische Pinkstertip. Stap op de fiets en ontdek de ambachtsroute langs creatieve en bijzondere plekken in de omgeving. Een luchtige en vrolijke column vol lentegevoel, optimisme en herkenbare Aalsmeerse taferelen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: en gezellige vent die met zijn knap interieurbouwbedrijf supermooie projecten maakt. Het bedrijf groeit hard en wil iedere klant de juiste aandacht geven. Hoe combineert Ab een druk bedrijf met zijn eigen gezin? Het antwoord op deze vraag hoor je maandag 1 juni vanaf 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Ab? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl. Door de Mangel wordt iedere maandag uitgezonden van 7 tot 8 uur 's avonds. En ook op zondagmiddag tussen 4 en 5 uur op Rik FM in Uithoorn. Terugluisteren van de programma's kan via Uitzending Gemist op www.radioaalsmeer.nl.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Kijk ons ook op televisie. Kai Wee kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze

0: En bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiebertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in on

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI...

0: beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Nu een uur non-stop.
2: About music.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Nu een uur non-stop.
3: All about music.

0: 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.
1: Niets is lekkerder dan een Hollandse meezinger.
0: Hollandse meezinger.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op Era TV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen

0: troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
1: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
0: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een programma in de zendtijd van de Kerkgemeenschap Aalsmeer.
3: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
3: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. JC's 12. Met Annemarie Noordhoek.
5: Ja, en een hele, hele goede avond. En welkom hier bij Radio Aalsmeer op deze dinsdag. Avond die natuurlijk een prachtige avond is. Jij zit waarschijnlijk of lekker thuis in de tuin. Of misschien wel verkoelend in je woonkamer met de airco aan. Of misschien wel gewoon op de pool met je radiootje afgetuned op Radio Aalsmeer. En dan zou ik zeggen, blijf lekker hangen. Want we gaan gewoon door met hele mooie, goede muziek draaien. En wel zo, dat zelfs, in het programma van JC 12. En in JC 12 worden elke 4 weken de beste 12 christelijke nummers afgespeeld volgens de Amerikaanse hitlijsten. Deze hitlijst staat bomvol met de mooiste, leukste, gaafste, hipste, ja, en vetste christelijke muziek van dit moment. JC staat voor Jesus Christ en 12 is het getal van de volmaaktheid. En dus luister jij op dit moment nu naar de meest volmaakte hitlijst die je maar kan hebben. En het is gewoon een heel leuk afwisselend programma voor zowel jong als oud. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want er komt genoeg leuke en mooie muziek langs. Maar we gaan natuurlijk eerst even starten met even een throwback naar vorige maand. Want wat stond er toen op de nummer 1? Want op nummer 1 was toen binnengekomen Joshua Queen met Demons. En de vraag is natuurlijk, gaan we dat nummer vandaag 2 keer horen? Of is die überhaupt helemaal uit de hitlijst gehaald? Ja, die vraag kan pas over een uur uiteindelijk beantwoord worden. Maar we gaan nu sowieso even luisteren naar dit nummer wat vorige maand op nummer 1 stond. Joshua Queen met Demons.

0: Ja, Joshua Queen met Demons. Dat was dus de nummer 1 van een maand geleden. En dan gaan we dus nu echt van start met de nummer 12 natuurlijk. Want het is een top 12. De nummer 12 van deze maand. En daarbij beginnen we met een nieuwe binnenkomer. En dat is van Hulvey en Connor Price. En dat nummer heet Automatic. Nou, ik zou zeggen, we gaan er gewoon lekker eventjes naar luisteren. En dat gaat geheel automatisch natuurlijk. Want jij hebt al lang je radio afgetuned op Radio Aalsmeer. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen en geniet van Hulvey en Connor Price.
1: Nummer 12.

0: Nou, dat is in ieder geval een feestelijk begin van de top 12, kan ik je vertellen. Met Hylvie en Colin Price en het nummer Automatic. En ja, het is natuurlijk gewoon een lekkere warme dag. Dus iedereen zit uitgepuft op de bank of op de pool of lekker in de tuinstoel. Of misschien wel lig je lekker in je tuin op het gras nog. Genieten van de laatste lichtjes zon die jouw tuin inschijnen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de hele dag volop in de zon gestaan. Want wij zijn zo stom om altijd leuke projecten op te pakken op het moment dat het bloedje heet is. Dus ik sta gewoon een overkapping te maken naast mijn huis in de bloedhitte. Nou ja, niet voor iedereen natuurlijk de beste dagbestreding. Maar voor ons, wij vinden dat toch eigenlijk wel heel erg leuk om te doen. Dus mij hoor je niet klagen, behalve dat ik lichtelijk verbrand ben. Daarmee gezegd gaan we gewoon lekker door met de nummers die we hebben klaarstaan. Op nummer 11 hebben we namelijk nogmaals een nieuw binnenkomer. En dat is het nummer Lift Me Up van Blessing Offer. Ik zou zeggen, gewoon lekker luisteren. Want omdat ik de hele dag buiten in de tuin heb gezeten, weet ik ook eigenlijk helemaal niet precies wat ik ga draaien. Dus ook voor mij is dit gewoon een grote verrassing. Komen ze. Blessing Offer met Lift Me Up.
1: Nummer 11.
2: Sometime.

0: Ja, Lift Me Up van Blessing Offer. Lekker nummertje, zou ik zeggen. Ietsjes rustiger als de vorige, maar hey, dat mag ook, hè, want niet iedereen houdt van dezelfde smaak. Maar alles komt hier wel voorbij in deze Jaycee's 12. Want hier is het zo gevarieerd dat je eigenlijk nooit weet welke kant je opschiet met de muziek. Maar nu gaan we naar Brandon Lake en Schema Boy. En Brandon Lake, ja, dat is echt een worship leader. En volgens mij is het met Schema Boy een beetje een samenwerking, waardoor er iets meer R&B vibe in komt te zitten. Maar dan alsnog is het een mooie mix met een nummer No Idols. En die is toch wel een paar plaatsjes gezakt. Want ze staan nu op nummer 10, maar ze komen eigenlijk van nummer 5 af. Dus ze gaan toch langzaam die lijst verlaten. Ja, wie weet zien we ze de volgende keer niet meer terug. Dus ik zou zeggen, geniet nu nog eventjes van Brandon Lake en Schema Boys met het nummer No Idol.
1: Nummer 10.
2: Yo dude, so for this No Idol song, I kind of hear 1, 2, 3, yeah.
3: Oh, you

0: Ja, dat is nog eens een leuke mix, hè? Van Brandon Lake en Schema Boys. Dus er zit zeker wel... Worship, het was meer een beetje... meer een beetje country-achtige sound erachterin. Maar zeker ook met een stuk R&B. No Idols. Heerlijke remix die zeker een verrassing is om naar te luisteren. Nou, en dan hebben we een nieuwe binnenkomer alweer. Want ja, we hebben wel 5 nieuwe binnenkomers deze maand. En dat is van D'Angelo en Lodge. En Gio ook nog. Zijn 3 verschillende artiesten. Dus Gio, D'Angelo en Lodge. Met het nummer Greater Love. Nou, ik ben heel erg benieuwd. We gaan gewoon lekker luisteren naar dit nieuw binnengekomen nummer.
1: Nummer 9.

0: Nummer 8.
1: Toch iets mis. Zit je niet op te letten? Ja, want weet je, het is natuurlijk aasmeer. Niet iedereen lag natuurlijk nu gewoon rustig achter op een bedje in de zon te bakken. Nee, want we moesten natuurlijk allemaal feestkaarten kopen. Voor de feesttent. Die zat er ook nog om 8 uur. Dat van ons is gelukt. Want mijn redactie heeft op de achtergrond toch nog feestkaartjes kunnen krijgen. Gelukkig. Maar ondertussen zit ik dus niet op te letten met wat er eigenlijk moet gebeuren. En het nummertje was opeens voorbij. Ja, kan gebeuren natuurlijk. En toen kondigde hij eigenlijk al nummertje 8 aan. Nummertje 8, dat is ook een nieuwe binnenkomer. En wel van Thorne Wells. En in samenwerking met Miles Minnick. Thorne Wells, die heb al geloof ik misschien wel 50 keer in onze top 12 gestaan. Dat is zeker een bekende artiest van ons. Dus en niet voor niets staat hij er weer in. Want hij heeft gewoon weer een goed nummer gemaakt. En dit keer dus in samenwerking met Miles Minnick. We gaan luisteren naar het nummer Second to None. En hij is dus nieuw binnengekomen op nummer 8.

0: Ja, met een knaller weer van Thorne Wells. Second to None, samen met Miles Minnick. En dan gaan we door natuurlijk met de nummer 7 die er zo aankomt. En dan ook dat is er eentje die al jaar en dag in de lijst staat. En zeker misschien wel een van de grootste worship leaders is op dit moment. Phil Wickham. En hij heeft weer een nieuw nummer binnen. Hij is niet nieuw in de lijst. Maar hij is, even kijken, hij is één plaatsje gezakt. Want hij stond op nummer 6 en hij staat nu op nummer 7. Homesick for Heaven heet dat nummer. En ook dit is gewoon weer een heel goed nummer van hem. Niet voor niets dat hij daar natuurlijk veel succes mee heeft. En zo is hij zeker het afgelopen jaar toch wel heel actief geweest met allemaal nieuwe nummers inbrengen. Want ik heb er denk ik wel een stuk of 6 voorbij zien komen afgelopen jaar. Nou, dan ben je toch wel redelijk hard aan het werk om elke keer nieuwe muziek te blijven doorsturen naar de radio's en bij de mensen thuis door de box heen. Dus we gaan luisteren naar Phil Wickham met Homesick for Heaven.
1: Nummer 7.

0: Ja, wat een topnummer weer van Phil Wickham, Homesick for Heaven. Ja, wat een mooie tekst ook. En mooie boodschap die daar achter ligt. We zitten precies op de helft van de lijst. En precies op de helft van de tijd. Hoe fantastisch is dat? Dus we hebben zeker nog een half uur te gaan met allemaal goede muziek. En het wordt zelfs steeds beter. Als we de lijst mogen geloven natuurlijk. En wat ik nog wel heel veel wil doen is een kleine shout-out naar mijn collega Steven. Want deze christelijke muziek, ja, dat is lastig aan te komen. Maar Stefan die doet dat toch telkens weer via de juiste kanalen. Hè, zoals een radiozender dat netjes hoort te doen. Al die muziek opzoeken. En daar ben ik echt enorm blij mee dat hij dat elke keer voor mij wil doen. Want die kennis, die heb ik gelukkig niet. Want het lijkt me een hele zware last. Maar hij heeft dat wel en hij doet dat met heel veel plezier. Want hij wil gewoon dat wij de beste kwaliteit muziek draaien. En het maakt niet uit welk genre dat is. Dus Steven, shout-out naar jou. Dankjewel. En natuurlijk naar heel veel andere collega's die ook heel veel mooie dingen en goede dingen doen voor Radio Aalsmeer. Want ik hoorde zelfs dat we bij vandaag een update hebben bij de DAB. Dat je dus gewoon echt kan zien wat wij op dit moment draaien. En natuurlijk een mooi plaatje van Radio Aalsmeer erbij. Dus Radio Aalsmeer is elke keer aan het vernieuwen en aan het verbeteren. Dus shout-out naar Radio Aalsmeer en alle medewerkers die daar heel hard hun best voor doen. Dan gaan wij nu lekker verder met die top 12. En we zijn aangekomen bij nummer 6. En dat is Mercy Me met Make It Well. Nou, persoonlijk vind ik Mercy Me een hele fijne band om naar te luisteren. Dus ik zou zeggen, ik ga niet langer praten. We gaan gewoon lekker luisteren naar het nummer Make It Well van Mercy Me.
1: Nummer 6.

0: Ja, It Is Well. Make It Well, sorry. Van Mercy Me. Maar het komt omdat hij zegt, It Is Well With My Soul. Op het laatst. Niet desalniettemin, prachtig nummer. Heel mooi nummer. Mooi gedragen, mooi. Ja, gewoon heel mooi nummer. Op nummer 5 hebben we eentje. Die is een paar plaatsjes gestegen. Die is 2 plaatsen gestegen, want hij komt van de nummer 7. En dat is Peter Burton met Where Would I Be? Vorige keer was dat een nieuwe binnenkomer, dus op nummer 7. Hij is dus nu 2 stapjes omhoog gegaan. Ik ben gewoon heel benieuwd of hij nog verder gaat stijgen in de aankomende maand. Want ik vond het wel een leuk nummer. Dus we gaan luisteren naar Peter Burton met Where Would I Be?
1: Nummer 5.

0: Ja. Dat was Peter Burton en Matthew West met Where Would I Be? Nou, wilde ik eigenlijk net zeggen... Oh, ik heb een tijdje niks van Matthew West gehoord. Want het volgende nummer is een nieuwe binnenkomer van Matthew West. Maar toen zag ik eigenlijk dat Peter Burton een samenwerking had met Matthew West in het nummer wat we zojuist gedraaid hebben. Dus is niet helemaal waar wat ik wilde gaan zeggen. Maar goed, hij heeft in ieder geval nu weer lekker een solo nummer die uitkomt. En dat is wel eventjes een tijdje geleden. Dus we gaan zeker luisteren naar de nieuwe binnenkomer. En dan meteen binnen op 4. Hè? Dus het moet eigenlijk wel gewoon een goed nummer zijn. Kan ook niet anders, want Matthew West maakt eigenlijk ook alleen maar gewoon lekkere, mooie, fantastische nummers. Hij heeft ook gewoon een beetje zijn naam hoog te houden. Maar ja, dat doet er eigenlijk ook weer niet toe in de christelijke wereld. Want zolang die muziek maar een goede boodschap heeft en een lekkere sound heeft, dan is het eigenlijk al goed. En dan maakt het niet uit hoe je heet of hoeveel singles je al gehad hebt op nummer 1. Dat geeft allemaal niet, zolang die boodschap maar duidelijk is. Nou, de boodschap van Matthew West, die is heel duidelijk, want zijn nummer heet Good. Nou, kan niet anders als een goed nummer worden natuurlijk. Dus we gaan lekker naar hem luisteren. Op nummer 4, Matthew West, nieuw binnengekomen met het nummer Good.
1: Nummer 4.

0: Ja, nou is dat niet een fantastische... fantastisch iets dat hij mee wil geven. Dat we, zeg maar... Ja, het is niet om ons, maar het is eigenlijk om hem. Het is omdat Jezus Christus van ons houdt. Dat daarom ons leven goed mag zijn. Super gaaf nummer. Heerlijk om dat begin, dat tokkel, dat klein. Ik hou daarvan inderdaad. En dan zijn we bij de top 3 aangekomen. En ik heb eigenlijk aan het begin van het programma helemaal niet aangegeven wat de top 3 van 4 weken of van een maand geleden was. Ik heb alleen gezegd dat Joshua Queen op 1 stond met Demons. En toen stond op nummer 2 Chris Tomlin met How Good It Is. En op nummer 3 stond Elevation Rhythm met Washed. Nou, hebben we eigenlijk al deze nummers nog niet gehad. Dus de vraag is, gaan we ze alle 3 nu nog een keertje horen? Of zit er toch nog een kleine variatie in? Of misschien wel een hele grote variatie en zijn ze er allemaal uit? Nou, we gaan het zo achterkomen. Maar ik ga eerst natuurlijk nog eventjes vertellen wat er de afgelopen nummers allemaal is voorbijgekomen. Want op nummer 12 hadden we een nieuwe binnenkomer. Hulvey en Connor Price met het nummer Automatic. Op nummer 11 ook een nieuwe binnenkomer. Blessing Offer met het nummer Lift Me Up. Op nummer 10, 5 plaatsen gezakt. Brandon Lake en Schema Boys met No Idol. Op nummer 9, een nieuw binnengekomen. Gio, D'Angelo en Lodge met het nummer Greater Love. Op nummer 8, ook nieuw binnengekomen. Thorn Wells en Miles Minnick met Second to None. Op nummer 7, 1 plaatsje gezakt. Phil Wickham met Homesick for Heaven. En op nummer 6, 4 plaatsen gestegen. Mercy Me met Make It Well. Op nummer 5, 2 plaatsen gestegen. Peter Burton met Where Would I Be. En op nummer 4, zojuist nieuw binnengekomen. Matthew West met het nummer Good. Nou, dan gaan we natuurlijk niet langer in spanning blijven zitten. We gaan gewoon beginnen met die top 3. En dat is er eentje die 1 plaatsje gestegen is vergeleken met vorige keer. Dat wil zeggen een nieuw nummer in de top 3. En dat is van Elevation Worship met het nummer Hallelujah. Daar gaan we dus nu lekker naar luisteren. En dan laten we die andere 2 voor nog heel eventjes een verrassing. Hier komt hij dan, Hallelujah van Elevation Worship.
1: Nummer 3.
2: Let's clap like this.

0: Ja, Elevation Worship met Alleluia. Ja, ze weten er gewoon een feestje van te maken. Want wat een lekker nummer. Het is ook, je gaat het ook eigenlijk automatisch meteen meezingen, vind ik wel een beetje. Dit zou nog wel eens een nummer kunnen worden wat groter in Nederland kan gaan worden. Wat je ook in de aankomende tijd misschien in meerdere kerken gewoon lekker voorbij hoort komen. Vooral in jeugddiensten bijvoorbeeld. Daar zal dit een goede smaakmaker kunnen zijn. Ja, en dan op nummer 2. Wie hebben we daar dan? Dat is Elevation Rhythm. Dus niet Elevation Worship, maar Elevation Rhythm. Ook hun hebben natuurlijk allemaal weer aftakkingen gekregen. Zij waren de vorige keer op nummer 3. Dus ze zijn één plekje gestegen. En dat is op nummer 2, het nummer Washed. En ook daar gaan we snel naar luisteren, want dit zijn wat langere nummers. Dus we hebben... Het komt precies uit als ik niet te veel blijf praten. Dus dat gaan we ook gewoon niet doen. We gaan lekker luisteren. Elevation Rhythm met Washed.
1: Nummer 2.
0: Dan moet hij het wel gaan doen. Dat is natuurlijk even vervelend. Ah, kijk, daar komt hij aan.

0: Washed van Elevation Rhythm op nummer 2. Ja, dat betekent dat we nu zijn aangekomen bij de nummer 1. En Hans en Christel, die zitten al helemaal klaar voor het volgende uurtje. Want ook dat wordt natuurlijk weer hartstikke gezellig met allemaal mooie nummers. En lekker veel geklets van Hans. Want Christel, die heeft iets te hard gefeest op opwekking, nou, hoorden we net. Of tenminste, dat horen we juist niet. Hoe zit dat? Ja, nou ja, dat dus. Wordt een rustige avondje er voor de mensen thuis, want Hans die neemt het lekker over vanavond. Op nummer 1 hebben we vandaag, ja, je hebt hem al een keertje gehoord, Joshua Queen is er niet van af te krijgen met het nummer Demons. Dat wil zeggen dat Chris Tomlin met How Good It Is gewoon echt uit de lijst gekikt is. Maar desalniettemin gaan we nog een keer genieten van het nummer Demons van Joshua Queen.
1: Nummer 1.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-Kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw

0: beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
2: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Goed nieuws.

0: Ja, daar zijn we weer. En zoals je al gehoord hebt van de aankondiging, ja, we zijn er eigenlijk anderhalf. We zijn er wel met z'n tweeën, maar...
1: Hallo.
0: Nou, leuk dat u weer luistert. En het is eigenlijk de derde Pinksterdag vandaag. En volgens mij heeft Christel iets vergeten mee te nemen op opwekking.
1: En dat is mijn stem.
0: Ja. Volgens mij heb jij... Voor mij heb je een goede tijd gehad. Het is
1: ik heb het zeker een goede tijd gehad. Ja. Maar op zich was ik hem zaterdag al kwijt.
0: Toen al?
1: Ja.
0: Hoe sla je dat door een weekend heen? Dat je niks kan zeggen.
1: Vreselijk.
0: Een beetje gebarentaal.
1: Nou, op zich, het begon goed. Tot was het zondag. Nee, het was maandagochtend. En toen kon ik echt... Toen kwam er niks meer uit. Toen moest ik gaan typen op de telefoon.
0: En waar is het fout gegaan?
1: Ik was te enthousiast met de heerprijzen, denk ik.
0: Ja, dan krijg je dit. Ja, en dan moet je nog een stuk of wat diensten. Nou, mensen, we krijgen ook vandaag een beetje terug op opwekking. En ik ben er dan één dag geweest op de zondag. Ja, een fantastische tijd. Onze kerk die stond op veldje F tegen F2 aan. Voor degenen die dat helemaal niks zeggen. Dat is zo'n beetje 20 minuten lopen vanaf de grote tent.
1: En dan een half uur voor de youth.
0: Ja, en als je op F2 staat, dat is dus nog verder. Je hebt het opwekkingterrein. Het is zeg maar bij Biddinghuizen naar Six Flags. En dan loopt er een provinciale weg naast. En hebben ze een brug gemaakt. En dan over de brug, daar stonden wij. Dus dat is al een eind weg.
1: Ho, u stond nergens. Ik stond daar.
0: Maar ik ben er twee keer heen gestiefeld. Jeetje. S'morgens op de koffie en s'avonds met het avondeten. Want dit jaar kwam het niet zo, maar volgend jaar moeten we er echt wel weer heen. Want het was echt zo'n leuke sfeer. En die diensten, dan zit je. Ze hadden weer een nieuwe tent, hadden ze. Zo'n grote ronde koepeltent. Nou, hoeveel past het erin? 10.000 man? 12.000
1: meer,
0: man?
1: Want er pas in die oude pasten er 15.000.
0: Nou, zo'n 17.000 mensen in zo'n tent. Nou, mensen. En dan als het dan allemaal tegelijk gaat zingen. Fantastisch! Ander woord heb ik er niet voor. We gaan naar een opwekking, zeker. Wat heb ik? Ik heb mijn bril even afgezet. 6,54?
1: 5.
0: 5,54.
1: Ja.
0: Mijn verlosser leeft.

0: Mijn verlosser leeft. En zo is het maar mooi. Als je over het terrein heen liep, ook dit jaar weer. En wat ik zei, was het zondag. En zondag is de dag van de sing-in. En je ziet dat je met, nou, het is het 55.000 mensen daar aan het zingen bent voor onze God. Even, ja, is geloof uit? Nee. Het geloof in onze Heer leeft als, misschien wel als nooit tevoren. Er zijn zoveel mensen die God zoeken. En nou, zal de helft jonger zijn dan 25? Ik denk het wel.
1: Nou, ik heb een filmpje van zondagavond. En er waren echt heel veel jongeren. Dat is niet normaal.
0: Ja, echt zoveel.
1: Het past allemaal niet in de tent.
0: Wauw, in de Great Place daar ook. Ja, dat is het sing-in terrein. Dat is een soort arena lijkt het op. Met van die aarden wallen waar je op kan zitten in het gras. En in het midden daar staat een grote tent. En dat is de jeugdtent. En dan hebben ze volgens mij de zijkant expres al uitgehaald. Ten eerste voor de hitte. Maar het past er ook niet in. Zo vet. En die grote tent op zondagmorgen ook. Nou, er passen er dus 15.000 man in die tent. En ik denk dat er meer mensen buiten voor de tent zaten dan erin. En het thema dit jaar was Ik Ben. En ik zal straks in dit uur eens een paar namen van God aanhalen. Want God stelt zich voor. He, op een gegeven moment vraagt Mozes, die vraagt dan bij de brandende braamstruik. Misschien kent u dat verhaal wel. Dan loopt hij door de woestijn. En ineens staat er een braamstruik in brand. En dan denkt hij, wat kent dat nou? Dat ding staat in brand. Maar hij verbrandt niet. Hij brandt wel, maar hij verbrandt niet. Dan moet ik toch eens gaan kijken. En dan roept God vanuit die struik. En zegt Mozes, stop. Kom niet dichterbij. Doe de schoenen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilige grond. En Mozes zegt, ja, oké, maar wie ben u dan? Ik ben, spreekt met je. En dat is een van de eerste keren dat God zich van die naam, dat hij die naam van zichzelf noemt. Ik ben. Maar God heeft heel veel namen. Hij wordt in de Bijbel misschien wel met 20 verschillende namen genoemd. En ik zal er straks eens een keer een paar uitlichten. Maar het thema dit weekend was Ik Ben. En in die naam, daar zitten heel veel namen verweven. Christel, wat staat daar?
1: Lace up your boots. / war. Dus hebben ze heel erg. Ze hebben ze vaak in de youth gezongen. Ja. Daar komt ie. Yes, we are. We're going to war. We're going to war. So lace

Jesus is the name. Jezus is de naam. En waarop ons geloof rust. Waarop, dat is een pijler op ons geloof. Zonder hem. Ja, zonder hem hebben we het allemaal geen zin. Maar goed, wij kennen hem als onze Heer Jezus. Maar ook hij heeft heel veel namen. En in de Bijbel wordt hij ook zo omschreven. Als de vredevorst. Immanuel, Zoon van God. Onze redder. De koning der koningen. En bij opwekking werd door de hele conferentie heen, werden die namen, de namen van God werden een beetje uitgelicht. En het zijn er nogal wat. Ik heb voor u een lijstje gemaakt. En God die zet altijd zijn eerste naam met El, Heer. En dan volgt er een titel. El Shalom, El Rafa en El Rafa. Dat is de geneesheer. El Shalom, God van de vrede. El Elohim. De Heer der Heren, de Schepper. El Shaddai, Almachtige. El Jaira, de Heer die voorziet. Olam, de Eeuwige. Gibor, de Machtige. Roi, God van het Inzicht. Elion, de Allerhoogste. Tsevaot, Heere der Heerscharen. Shamma, de Heer is hier. Kadesh, de Heer is heilig. En El Nisi, de Heere is mijn banier. En we waren zondagmorgen zaten we in de dienst. En toen sprak onze vriend Laurens, zeg maar de directeur van Opwekking sprak. Een Zuid-Afrikaanse man. En mooie gast. En die had het over dit verhaal, over deze naam. El Nisi, de Heere is mijn banier. En dat zegt ons tegenwoordig misschien wel niet zoveel meer. Banier, wat is een banier? Nou, vroeger werd een banier gebruikt om de strijd te openen. Dan in een leger, misschien kent u de plaatjes wel uit de Romeinse tijd. Dan liep er een vaandeldrager, liep voorop op een paard vaak met zo'n vaandel en dat hielden ze omhoog. En op dat vaandel, daar stond eigenlijk wie God was. Dat aan het vaandel kon je herkennen of wie dat was de identiteit van de strijdende partij. En dat zie je nu ook bij voetbal. Heb je allemaal die sjaaltjes. Kijk naar elke willekeurige club die speelt. Dan zitten de tribunes vol met mensen. Gaat die Chris? Dan zitten de mensen op de tribune met allemaal sjaaltjes. En op die sjaaltjes daar staat de naam van de voetbalclub. En soms ook van allerlei andere dingen. En zo was het ook met dat vaandel. En toen vertelde die man een mooi verhaal. Dat ergens, misschien in de jaren 1600 of zoiets. Toen had je van die ouderwetse zeeslagen. En u kent de zeeslagen misschien wel weer die plaatjes van Michiel de Ruiter. Van die grote zeilschepen. En dan hing er boven in de mast van dat schip. Hing het vaandel. Daar hing de banier. En dan was het zo. Als de banier gestreken was. Dat wilde zeggen dat de strijdende partij. Die had zich overgegeven. Dus dat waren vaak gigantische vlaggen. Bij Sail Amsterdam vorig jaar had je ook van die enorme vlaggen in die schepen hangen. Dus die waren op kilometers afstand te zien. En als dan die vaandel, als dat werd gestreken, dan was de strijd gestreden. En dan stopte de strijd. En zo toen ook. Op een gegeven moment was dat schip aan het varen. En die was in een hevig gevecht gewikkeld. En de tegenpartij die had de beschikking over scherpschutters. En op een gegeven moment was er één die kon zo goed schieten. Die had waar het verhaal over ging, van die Engelsen, die had de touwen van het vaandel doorgeschoten. Dus dat vaandel dat tuimelde uit de mast op het dek. Maar ja, dat was voor iedereen te zien. Jongens, het vaandel is weg. Is de strijd nou gestreden? Hebben ze zich overgegeven? En toen was er iemand op dat schip en die denkt, wat nou? Zo werkt het niet. En die is met een hamer en een zak vol met spijkers en dat vaandel met z'n allen zijn ze de mast in geklommen. En ze hebben opnieuw dat vaandel aan de mast vastgespijkerd. En ik denk van, joh, we geven ons niet over. Maar toen was de situatie daar, toen kon het vaandel niet meer gestreken worden. Want het zat vastgenageld. Dus dat gaf die mensen zo'n gigantische boost dat ze uiteindelijk de strijd gewonnen hebben. En hoe is het in u en mijn leven met ons vaandel? Wie hangt er boven onze strijd? Waar gaan wij mee op pad?
is dat een vaandel van, ja, de wit, we hijsen de witte vlag. We zien het misschien niet meer zo zitten. En de wereld is zo gemeen en zo, alles is tegen ons. We laten ons maar met de stroom meedrijven. Of denken we van, ja, wat nou? Zo makkelijk komen ze niet van ons af. De vlag van mijn God hangt boven mijn leven. En we strijden door, want hij is met ons. Chrissy. Druk eens op een mooi knoppie. Als het goed is, komt de muziek.

Ja, Wees Verhoogd, Aline Bakker, Reijer en Kees Kraaienoord. Nou, dat is wel een mooi duo. En allemaal hebben ze fantastische muziek gemaakt. 21:37, we zijn al heel 7 minuten over tijd. En ik neem u mee een jaartje of 30 geleden. Toen kwam dit nummer uit. En Ophekking zelf is al veel ouder. De eerste editie was in 1971. Dus dat is al 55 jaar geleden. Nou, zo lang kom ik er dan nog niet. Maar het scheelt niet veel. Ik denk dat ik er 50, 48 jaar geleden voor het eerst naartoe ben gegaan. Nou, toen kwamen er geloof ik 6.000, 7.000 mensen. En dat was toen al enorm veel. En een tent waar 7.000 mensen of 5.000 mensen in paste. Gigantisch. Dat had je natuurlijk nog nooit gezien. En als je ziet wat er, hoe dat uitgegroeid is, fantastisch. Maar het nummer wat ik u wil laten horen, dat stamt uit 1995. Toon ons uw macht, o God. En dat is, ik weet niet hoe het, hoe het nu tot ons ter oren komt. Maar dat wordt door mannen en vrouwen door elkaar gezongen. Iedereen heeft zijn eigen tekst gedeeld. En als je dan in zo'n tent vol zit met zoveel mensen. Ja, een fantastisch geluid. Toon ons uw macht, o God. Opwekking 193.

Ja, 30 jaar geleden, opwekking 193. En dat hebben we nog in de oude tent in Vierhouten gezongen. Dat kan ik me nog wel herinneren. Dit stukje dat verwijst, dit lied, naar een gedeelte uit 2 Koningen, 2 Koningen 6. En mocht u een Bijbel hebben, dan raad ik het u toch eens aan om dat verhaal te lezen. Ik vind het altijd een zeer intrigerend verhaal waarin Syrië oorlog voert tegen Israël. En in die tijd leefde de profeet Elisa en hij was de opvolger van Elia. En Elisa die stond, ja, hoe zou je het nou zeggen, in hypernauw contact met God. Dat was een profeet en wat God ook deed, Elisa werd ervan op de hoogte gebracht. Zo kon Elisa, die kon het leger van Israël steeds eigenlijk de laatste updates geven. En het ging zelfs zo ver dat God hem vertelde wat de koning van Syrië in zijn binnenkamer dacht. Zelfs dat wist Elisa. En op een gegeven moment wordt die koning, die wordt woest. En die denkt, elke keer als ik een plan heb om Israël te verwoesten, dan is Israël me een stap voor. Er moet hier een verrader zijn. En op een gegeven moment roept hij al zijn generaals uit het leger, roept hij bij elkaar van wie is hier de mol? Wie is de lek? Er moet iemand ons verraden. En op een gegeven moment een van die generaals die zegt van joh, het lek is er niet. Maar Israël dient een God. En die God die kan zelfs de diepste geheimen van u openbaar maken. Dus wij strijden tegen eigenlijk, onze strijd is bijvoorbeeld al mislukt. En dan is die koning zo boos en die stuurt een, op een gegeven moment een enorme troepenwacht met strijdwagens en paarden naar Dothan, zo heette die stad. Omdat Elisa in die stad zit, om die stad uit te roken en de profeet eruit te halen, want die moeten ze hebben. En dan op een gegeven moment wordt de knecht van Elisa, die wordt bang en die ziet die legermacht van de Syriërs en die denkt, oh jongens, dit gaat helemaal mis. Maar Elisa wordt niet bang. En die zegt van wij zijn met een veel groter leger. En die vraagt aan God, open de ogen van mijn knecht. En op een gegeven moment opent God de ogen van de knecht van Elisa. En dan ziet hij ze ook. En de berghellingen om de stad wemelden van strijdwagens en paarden van vuur. Niemand zag ze, maar Elisa wist dat ze er waren. En een dergelijke God dienen wij. Dat je denkt van soms dan lijkt de overmacht zo groot. Maar er staat in de Bijbel, wie voor ons is, als hij voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn?

Ja, de machtige naam van Jezus. En het weekend met veel namen erin. En dat zegt dat je denkt van jong, waarom al die namen? Maar een naam, daar zit soms heel veel in. Hè? Die hele lijst die ik u voorgelezen heb. Als je weet wie iemand is, dan vraag je eerst eens naar zijn naam. Wie is dat? En soms zegt een naam al heel wat van een persoon. En hebben wij ook met onze kinderen gedaan. Voordat we hun naam op het geboortekaartje schreven. Ik wil toch eens weten wat dat betekent. Wat zit er in een naam? En zelf ben ik Hans. En dat stamt af van Johannes. Daar komt die naam vandaan. En dat betekent God is genadig. En onze zoon heet Roland. En als je dat opzoekt in zo'n namenboek. Dat betekent sterke en dappere krijger. Dochter Nicole, overwinnaar van een volk. En Christel stamt af van Christiaan en Christen. Nou, mooi toch? En soms dan denk ik van ja, wat zit er in een naam? En hè, wat ik al zei, de naam van Jezus, Immanuel, God met ons, vredevorst. Prachtig om daar eens een keer, om dat eens een keer uit te lichten en dat eens een keer uit te zoeken hoe dat nou precies in elkaar zit. Chris, ja voor de Heer, gaat dat dan worden? Gooi hem erin.

0: Ja, mooi hè. Dat waren er weer een paar, hè. Heb je het gehoord? Veilige toren, schuilplaats, toevluchtsoord. En als je zo die lijst eens een keer opstelt, nou, ik denk wel dat je aan misschien wel aan de 50 komt. Namen van God. Ik wou net wat zeggen. Oh ja. Een ander hoogtepuntje waar we met z'n allen toch wel een heel klein beetje naartoe leven. En in de... Hoe zeg je dat? We hadden net voor onze uitzending weer een heel klein gesprekje over de passepartoutkaarten. En de kaarten welke dag. En jij gaat de vrijdag. En dan ben je de zaterdag weer stem kwijt.
1: Nou, nee hoor.
0: Oké. Zaterdag weer revalideren. Neem je een dagje vrij dan?
1: Ik denk...
0: Dan?
1: Ja, ik moet wel.
0: Ja. Anders dan kun je niet met kruiwagen naar je werk brengen.
1: Ja.
0: Dus, maar goed. Dat is de feestweek. Dat duurt nog een tijdje. September, dus dat duurt nog een maand of drie. Maar waar je dus geen kaart voor nodig hebt. Geen passepartoutkaart. Gewoon gratis intree. Dat is de tentdienst. En dat is het volgende hoogtepuntje. Vind ik altijd wel in een jaar. Opwekking is natuurlijk fantastisch. En de feestweek. Tentdienst is lekker lokaal. Gewoon een soort. Vind ik altijd ook een soort grote reunie. Als je daar naartoe gaat. Prachtig. En ik weet nu al dat dat ook weer een prachtige belevenis wordt. Ik kijk naar rechts, want we zijn alweer bijna op 10 uur aanbeland. En er kan nog net een nummertje tussen. Waar gaan we ermee uit, Chris? Nou?
1: Ja, ik kon het denken.
0: Fluister het voorzichtig in die microfoon.
1: Thank God I'm free van Elevation Rhythm.
0: Nou, u hebt het gehoord. Elevation Rhythm. Wij gaan eruit en over 2 weken zitten we hier weer. Een hele fijne avond.
1: Dag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt. Nu een uur non-stop religie.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de Ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen...

0: pogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt. Nu een uur non-stop religie.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: superlokaal voor Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is Radio Aalsmeer.
1: Cause home is where the heart is. Now I'm with you. And home is

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
2: Radio Aalsmeer.
3: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

niet vast op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu